Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Op 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

0: hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

onderknikt als ik zeg Joas Broos. Ik zeg je eerlijk, voel me heerlijk met een glas op dit terras. Het is te gek, een goed gesprek na

Het is nu 5:00. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

kaas en wat. Wat in de ding op mijn pad. Net als hier een schierakkoord. Of ga je rood, dat is ook net een aas belicht. Ik was blieden met die telefoontje. Proost me af.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Estrella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groningse Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. Volgens bewoners rennen muizen door de keukens en lopen ze tussen plafonds en ook ligt overal muizenpoep. Een van de oorzaken zou de woning van een overleden man kunnen zijn, zegt woningcorporatie Nijenstee. Die woning wordt vandaag leeggehaald. De AI-supercomputer die naar Groningen komt wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder werd beraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, waardoor ook de levertijden tegenvallen. En het Openbaar Ministerie eist TBS tegen de 33-jarige Anna Romke van der Haar uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. In zijn hotelkamer in Den Haag had hij onder meer twee hakbijlen met daarin gekerfd Alexia, Mossad en Ziek Heil. Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord.
6: De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, wakker, mooi. En wij van de ochtendploeg ook. Fijn dat je radio weer op Noord staat. Met een kakelverse ochtendploeg. Tot 10 uur. Welkom.

0: nog wel zomer op de radio met David Guetta en One Republic. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 18 augustus. De ochtendploeg meldt zich met Peter Mulder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En als je naar buiten gaat, neem je regenpak weer mee. Want er trekken buien over de provincie. Net als gisteren 19 of 20 graden. Bij een matige zuidwestelijke wind. Af en toe ook wel wat zon. Ja, de zomer is voor eventjes wel weer voorbij. Kunnen we gerust zeggen.
1: Jammer.
0: Ik zit vast nog wel weer. Ja, maar we hebben toch ook wel een tijdje best lopen klagen dat het zo warm was, toch? En nu gaan we klagen dat het regent. Maar dat is hetzelfde goed.
1: Ja.
0: Klagen is ook best wel fijn.
1: Ja.
0: Telegraaf had vanmorgen wel een opmerkelijk bericht, las ik. Er zijn talloze nieuwe automerken op de markt. Hè. Ik ben niet een grote autokenner, zeg ik er gelijk bij. Maar dan zie ik wel eens een auto en denk ik, wat is dat voor merk? Nooit van gehoord. Nou, die automerken die zorgen voor problemen bij de garage. Want daar zijn vaak geen onderdelen voor. Of zijn niet goed te repareren omdat ze die auto niet kennen. Daardoor wordt die auto totaal los verklaard.
2: Ja.
0: Bij verzekeraars merken ze dat. Univeem altijd bijvoorbeeld. En ook brancheorganisaties zoals ANWB en BOVAG herkennen zulke opstartproblemen. En dan zegt Univeem, ja, als je een nieuwe auto koopt, kijk niet alleen naar de prijs, actieradius, veiligheid, uitrusting, maar kijk ook even of er snel een goed herstel mogelijk is.
2: Ja.
0: Want dat is wel extra zuur.
2: Ja.
0: Koop jij een auto van een merk waar we nog niet van horen, dat zal een
2: Chinees merk.
0: Ja, precies. Ja. Kan het gewoon niet gerepareerd worden?
1: Ik zou ook niet snel een auto kopen van een merk dat ik niet ken.
0: Ja, maar als je bij een garage bent en de garage vertelt je, ik weet het ook niet zo. Ik ben niet zo'n auto kennen, maar het lijkt me wel een lastig probleem.
2: Ja, ja zeker, wel iets om rekening mee te houden.
0: Zo.
2: Niet alleen kijken naar de aanschafprijs.
0: Nee,
2: zo.
0: Maar ook even kijken, kan die überhaupt gerepareerd worden?
2: Ja.
0: Nou, sowieso heb je dat wel met aan mij. Ik heb zo'n auto met spiegels die dan inklappen op het moment dat je de... dat had een tijdje terug, half jaar geleden, heeft iemand daar gezellig tegenaan gezeten. En vergeten briefje achter te laten. Het zal wel weggewaaid zijn, die vast een briefje. Mm-hmm. Maar daar moest dus een nieuwe spiegel op. Maar dan ben je hartstikke veel geld kwijt voor een spiegel. Omdat daar met zo'n motordingetje in zit en zo.
2: Ja. Precies, met al die systeempjes ook. Nou, misschien heb je ook wel zo'n dode hoekbeveiliging bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Nou ja, kijk, precies, super handig, maar ja.
0: Ik was die persoon ook super dankbaar die daar even tegenaan gereden was zonder de briefje achter.
1: Niet netjes.
2: Ja, maar je hebt het zelfs al met fietsen, hè? Met e-bikes, moet je ook goed omdenken. Ja, niet zomaar een fiets online kopen of wat dan ook. Want ja, dan kan de fietsenmaker bij jou om de hoek misschien ook wel zeggen als die kapot is van ja, sorry, die repareer ik niet.
0: Ik repareer
2: die niet gekocht. Nee, ik repareer alleen fietsen die je bij mij hebt gekocht.
0: Ja. Dat hoor je wel vaker inderdaad, ja. En die heeft misschien ook wel gelijk, want dan koop jij goedkoper een fiets online en dan moet hij hem repareren.
2: Exact.
0: Ja, allemaal problemen voor deze
1: mensen. Ja.
0: Nou, en dat is het begin van de dag. Het is 18 augustus 1996. Dit was er op deze dag de start van een nieuwe sportzender. Sport 7. Met de legendarische woorden Rob.
2: We gaan iets nieuws beginnen.
3: Wij gaan iets nieuws doen.
4: Een goed product, dat trekt altijd belangstelling.
5: Een nieuwe zender, Sport 7, kreeg de rechten op de voetbalcompetitie. De NOS leek verslagen.
6: Wat bezielt ze daar bij de KNVB?
7: 18 augustus 1996, een historische datum. Vandaag is het al zover.
0: Ja, de prachtige stem van Koos Postema, die overleed een tijdje terug.
2: Ja.
0: 100 dagen bestond Sport 7, de wind zat tegen, de NOS streed tegen ze. En het lukte ze niet, deze sportzender. Vandaag in 1996 was dat in het nieuws. En zometeen een vroege vogel.

0: Foreigner and Waiting for a Girl Like You.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Als je al aan het werk bent, je bent niet alleen, want er zijn altijd de vroege vogels die dat ook al zijn. Zoals Bauer en magneetvisser overigens. Jan Duurt Dijkman. Jan Duurt, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik mag je geloof ik feliciteren.
3: Jazeker.
0: Ja.
3: Ik ben gisteren begonnen bij een prachtig bouwbedrijf in Groningen. Ik ben nu 26 jaar ben ik ZZP'er af. En ik ben nu bij André Zwartbouw ben ik begonnen gisteren. En ja, dat bevalt prima. We zijn met z'n vijven. En hij heeft zo'n prachtig mooi werk. En in en rond Groningen. Ja.
0: En vanwaar de stap van ZZP en naar vast?
3: Ja. Vooral omdat ik dakdekker ben. Ik ben zo kwetsbaar in december tot en met begin april heb ik gewoon bijna niet kunnen werken. Ik heb 3 weken bij elkaar kunnen werken. Ik heb gewoon geen vast inkomen. Dan gaat je bijna splinter een nieuwe auto gaat nog een keer kapot omdat de boordcomputer te veel sensor heeft. Ja, weet je, en alles bij elkaar. Daar ben ik zoveel onzekerheid en stress met zich mee. Ja, dan, en dit is een man die ik al 40 jaar ken. Dat is een oud klasgenote van de LTS en MTS Bouwkunde. Dus ik heb een aantal maanden geleden een berichtje gestuurd. En vandaag begonnen, of gisteren begonnen.
0: Je krijgt nu gewoon elke maand een loonstrookje.
3: Ja, dan ben je gewoon rust en geen stress. En gewoon, weet je.
0: Dat zal even wennen zijn, denk ik, of niet?
3: Ja, daarom. En niet dak, in je eentje boven het dak praten tegen dakpannen. Nee, we zijn nu gewoon met een team.
0: Maar dat heb je ook wel al die jaren leuk gevonden, natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk wel. Maar goed, weet je, als je gewoon bijna elke winter gewoon. Je moet voorstellen dat je met mijn werk ongeveer 4 tot 5 maanden. Gewoon, als je alles bij elkaar optelt, gewoon niet kan werken.
0: Ja.
3: En dan een hittegolf, dan weer ijzel, en dan hebben we regen, en dan heb je. Ja, weet je, op een gegeven moment houden we het gewoon een keer op. Je wil gewoon een keer niet al die stress hebben. En niet kapotte auto's hebben. En ja, weet je.
0: En wat ga je doen vandaag, weet je dat? Want als je gisteren begonnen bent.
3: Ja, we gaan vastzetten zo meteen. En dan gaan we naar een bedrijfspand waar we lekkages aan het verhelpen zijn. En we hebben gisteren nog een vrouw geholpen. Die heeft door waarschijnlijk mijnbouwschade. Kon ze haar deuren niet meer open krijgen. Die hebben met een schroeftempel de deuren weer open gekregen. Dus die was ook super blij dat ze weer naar buiten komen naar fiets. Dus nou, dat soort dingen.
0: Nou, een heel ander leven ineens.
3: Een heel ander leven. Ja, gewoon structuur en gewoon. Ik heb gewoon hele fijne collega's. En,
0: Nou, mooi man. Heb je nog wel tijd voor magneetvissen? Mag dat van een nieuwe baas?
3: Ja, dat mag van een nieuwe baas ook wel, maar in Amsterdam.
0: Niet hier van hem?
3: Nee. Ik mag de bus ook niet mee. We hebben gewoon wel werkverkeer. Ik heb gewoon mijn eigen busje nog.
0: Ja, dat blijft gewoon doorgaan.
3: Ja, precies.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. Gefeliciteerd en werk ze vandaag.
3: Ja, ook weer een fijne dag,
0: fijne uitzending. Dankjewel, Jan Duurt. Mooi.
3: Doei.
0: Doei.
1: De Vroege Vogel.

0: Lekker wakker worden met de ochtendploeg op je radio. En Tina Turner, I don't wanna lose you. Straks hier het Groningse nieuws. Nu het nieuws buiten Groningen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuiniging op sociale zekerheid van tafel gaan.
1: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Ja, 21 was optimistischer over de gesprekken met het kabinet, die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Een schip in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van één slachtoffer en er is schade aan de machinekamer. De rest van de bemanning werd door de Omaanse kustwacht opgevangen. Na weken van zonnig, warm zomerweer en droogte zien we nu wat we al tijden niet gezien hebben. Regen inderdaad, ja. Verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Maar toch is dat bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: En FCM is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met, hou je vast, 6-4 van Jong Ajax. Terwijl Jong Ajax berust nog met 3-1 voor stond. Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben na twee wedstrijden 6 punten. Maar door die 6-4 heeft Emmen een beter doelsaldo. 6-4, goedemorgen. Zometeen het Groningse nieuws, Rob, wat zit daarin?
3: Ja, dan meer over de muizenplaag in de Oosterparkwijk. Wat is daar de oorzaak van?

0: Bob en Sera. It could have been us. Het is alweer 6:30. Tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groninger Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. Volgens bewoners rennen muizen door de keukens en lopen ze tussen plafonds. Ook ligt er overal muizenpoep. Woningcorporatie Nijenstee zegt dat ze al sinds december bewoners helpt met het plaatsen van gaasjes en roosters. Een van de oorzaken zou de woning van een overleden man kunnen zijn. Die woning wordt vandaag leeggehaald. Dat kon volgens Nijenstee niet eerder, omdat er in het huis ook een vlooienplaag heerste. De AI-supercomputer die naar Groningen komt wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder werd geraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, zegt Alex Berg, die de aanbesteding begeleidt. Ook kunnen de levertijden van onderdelen tegenvallen. Hij hoopt dat de AI-supercomputer begin 2028 kan opereren in Groningen. Het Openbaar Ministerie eist TBS tegen de man die prinsessen Amalia en Alexia bedreigde. Het gaat om de 33-jarige Anna Romke van der Ha uit Huizen. De man had twee hakbijlen in een hotelkamer in Den Haag liggen. Daarin stonden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd. Ook had hij briefjes met aantekeningen met daarop onder andere het woord bloedbad. Het OM denkt niet dat hij de prinsessen echt wilde doden. Wel vindt justitie bewezen dat hij een aanslag op de vrijheid van Amalia en Alexia wilde plegen. Het onderzoek blijkt dat Van der Haar schizofreen is en een cannabisverslaving heeft. De rechtbank in Den Haag doet over 2 weken uitspraak. Binnenkort start de bouw van een vulstation voor waterstof in Farmsum. Hiervoor wordt een leiding onder het Oosterhorkkanaal doorgeboord. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels binnen. Vanuit het vulstation kan de waterstof verspreid worden door het land. Edward Doorten van Green Planet, het bedrijf dat het station gaat bouwen, legt uit waarom het belangrijk is voor de energievoorziening.
2: Je wilt heel veel energie in de vorm van stroom van A naar B hebben. Met elektriciteitsnet kan dat niet aan. Als je het in de vorm doet van waterstof met moleculen. Wij zijn erin gespecialiseerd om die waterstofmoleculen te transporteren in bulktrailers over de weg. Maar Gasunie werkt natuurlijk aan een leidingnetwerk.
1: Zo komen er vanuit de Eemshaven verbindingen met onder meer Duitsland en Rotterdam. Op de Rijksweg in Groningen zijn een auto en een fietser gisteren aan het eind van de middag op elkaar gebotst. De fietser kwam door de aanrijding ten val en raakte gewond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Langs de A7 bij knooppunt Zuidbroek is een auto in het water beland. Gebeurde gisteravond rond 10:00. Een omstander zag het gebeuren en sprong meteen in het water om te helpen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. En het Groninger landschap krijgt een financiële impuls voor het beschermen van vogels en hun leefgebieden in onze provincie. Een anonieme schenker heeft hiervoor een speciaal fonds ingesteld. Thijs Meeuwissen van het Groninger landschap legt uit wat de natuurorganisatie door dit zogenoemde Patrijsfonds allemaal kan doen op het gebied van vogelbescherming. Het
3: kan dus gaan over de aankoop van gronden, maar ook over inrichting, ontwikkeling, verbetering van natuur. En dus er zijn bijvoorbeeld weidegebieden waar nu nog een redelijke bodemcultuur heerst. Dus één bepaalde grassoort. En vanuit dit fonds kunnen we dat soort gebieden dus ook verbeteren. En dus dat het kruidenrijker wordt, natter wordt. Zodat het op die manier ook aantrekkelijker wordt voor vogels.
1: Dankzij het fonds kan het Groninger landschap de komende 5 jaar €500.000 investeren in de vogel- en landschapsbescherming. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, ik kook het liefste zelf. Gisteren ontslopend vuur. Wat heb je gegeten gisteravond? Nou, dat zal je wel voor hebben. En de reacties die binnenkwamen op die stelling. En rond 6:45, Roland van der Zwaag met het weer.
6: Goedemorgen, Edwin.

0: John Hyatt en George Ray, 7:08. Lopend vuur. We zijn in ons land steeds meer geld kwijt aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Het aandeel daarvan in onze uitgaven is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. 3% van de totale uitgaven van huishoudens gaat naar afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat is best veel. Heeft ermee te maken dat we dat steeds vaker doen, zeker sinds de coronaperiode. Maar het is ook duurder geworden. Dat drijft de prijs natuurlijk ook op. Nou, daarom hadden we het gisteren in ons lopend vuur over het eten. Ik kook het liefste zelf. Even proef op de sommer hebben wij gisteren allemaal aan tafel gedaan. Heb jij gegeten?
1: Ik heb een pizza besteld.
0: Een pizza besteld. Oké, dus jij hebt...
1: Ik laat inspireren.
0: Ja, heel goed. Rob denkt nu diep
2: na. Ik zit even na te denken, wat hebben we ook weer gehad? Oh, pasta.
0: Pasta, ik ook.
2: Ja,
0: lekker. Ik had de vis er doorheen gedaan.
2: Oh ja, nee.
0: Een tonijn, beetje genootjes.
2: We hadden gewoon pasta bolognese.
0: Oh, nee, ook lekker.
2: Klassieke,
1: allebei zelf gekookt.
0: Jazeker, ja.
1: Goed bezig.
0: Ja. Ik heb het gisteren ook al gezegd, als wij iets willen bestellen... kun je alleen zo'n hele vieze neppizza bestellen. Die voor de rest wordt bij ons niks bezorgd. Dus dat is wel ook super makkelijk eigenlijk. Dan kunnen we dingen ophalen in de buurt natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik kook het liefste zelf, wat kwam er binnen?
1: Nou, Koos en Jeanette, die kook ook het liefste zelf. Met name Koos. En hij verzamelt dan op social media dan allemaal recepten. En dat doen ze dan in 1 app waar ze allebei bij kunnen. En dan kook ze ook graag vers en met het seizoen mee. Uit verschillende culturen. Dus, maar een echte pizza, patatje of Chinees op zijn tijd... smaakt ook wel lekker.
0: Het is een afwisseling, ja.
1: Ja.
0: Maar wat jij vertelde klinkt ook goed. Het is best leuk als je zelf een beetje ook met dingen bezig bent... en dat het dan ook lekker blijkt te zijn.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat is misschien wel een idee als je daar even tijd in investeert in elk geval. En gisteren werd ik ook gebeld door Estrella. Ze waren onderweg met hun boot. En ze waren al 3 weken onderweg, onder andere door Friesland. En ze waren op weg naar huis. En ze koken altijd zelf. Dus ook op vakantie, ook in de boot. Want daar hebben ze gewoon een keuken, gas, elektrisch, allebei. En vooral de man kookt. En hun favoriete gerecht is gestoofd vlees, aardappelen en spersiebonen.
0: Nou,
1: dit klinkt ook wel
0: goed, hè? Ja hoor,
1: Diana die zegt van uit eten gaan is niet echt mijn sterkste kant. Ja, dan kom ik al snel uit bij de pizzeria. Maar ja, daar zit een P in en je eet er met je handen.
0: Ja.
1: Dat doe ik niet.
0: Pizza eet je niet met je handen?
1: Nee.
0: Nou, dat kan wel.
1: Snijden.
0: Ja,
1: ik heb dat een keer in Italië gedaan. Nou, toen werd ik helemaal afgestraft.
0: Oké.
1: Werknemersdaad. Maar goed, in elk geval, Diana zegt het wordt dus thuis eten. Ik kook altijd vers, maar ja, lekker eten is ook niet goedkoop. Hè. Neem nou bijvoorbeeld 260 gram kogelbiefstuk voor €9,49. Of diamanthaas 500 gram voor €20. Ja, dan heeft ze nog niet eens over groente en fruit.
0: Het zijn wel lekkere stukken vlees.
1: Mm.
2: Ja. Zeker, ja, maar dat doe je ook niet elke dag.
0: Nee, niet elke dag biefstuk.
2: Af en toe moet je jezelf een klein beetje trakteren.
1: Ja, ze zegt ook... Als ik het dan weer eens op mijn heupen krijg, dan laten we het thuis bezorgen. Dan wordt het trouwens alleen patat of pizza.
0: Oh ja.
1: Dan heb je weer wat anders op je heupen.
0: Ja. Ja.
1: Etienne zegt, zelf lekker koken, zuurkool, stampot en lekker met spekjes erbij. En lekkere rookworst.
0: Nou, over heupen gesproken.
1: Ja,
0: ik kook het liefste zelf. Leuk, dank al die mooie verhalen die binnenkwamen. En dank ook voor je stem. 87% van de stemmen zei eens, ik kook het liefst zelf.

0: Dat is helder. No mercy, you're the raccoon. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het was gisteren dat natte dagje, maar het was ook niet erg koud nog, hè?
1: Nee hoor, nee. En ook afgelopen nacht is de temperatuur niet echt ver gedaald onder het wolkendeken. Er is wat lichte regen gevallen. Het is allemaal niet bijster veel, het is niet eens meetbaar. Het meest actieve deel zit boven het zuiden van het land, dat trekt weer door. Wij hebben vooral kleigronden die wat natter moeten worden. Dat wordt dan wat losser. Maar die zandgronden bij de Veluwe en het zuiden, Noord-Brabant, waar ze echt een hele warme zomer hebben meegemaakt. Ja, die hebben nu juist wat meer neerslag, dus fijn voor hun. Maar goed, ook wij krijgen wel wat neerslag. Die lage drukgebieden die cirkelen mooi rond boven Scandinavië. Maar wat mij opvalt is, omdat die straalstroom waar de vliegtuigen dus mee bijvoorbeeld van west naar oost gaan, die zit boven ons hoofd. Terwijl er toch de neerslaggebieden niet bijster actief zijn. Dat is best wel opvallend. Gaat waarschijnlijk wel langzaam wat gebeuren als die lage drukgebieden dichterbij komen. Vandaag een zuidelijke wind. Niet veel, zwak tot maat. Vanochtend een klein beetje gesputter nog uit de bewolking. De zon is eigenlijk verdwenen. Vanmiddag wil de zon er vanuit het westen een klein beetje bijkomen. Dan kan er een enkele losse bui ontwikkelen. En vanmiddag hebben we het ongeveer 20 graden.
0: En morgen?
1: Na een nacht van ongeveer 13, 14 graden hebben we morgen wat opleverende buiigheid. Morgen verwacht ik een paar iets actievere buien die wat meer neerslag achterlaten. Tussendoor ook ruimte voor af en toe even de zon, zeker in de middag. Een matige zuidwestenwind en dan opnieuw 20 graden. Dus geen kommer en kwel allemaal, niet verschrikkelijk. Droge periode met een paar buien en daar gaan we het mee doen.
0: Dankjewel Roland, tot over een uurtje. Premier Rob Jetten was gisteren in het aardbevingsgebied. Zijn eerste bezoek daar als premier. Hoe daar met hem gegaan is, horen we zometeen naar Edwin Jongendijk.
2: Als toe aan mijn dienst worden dat ik wacht.

0: daaraas du soms aan mijn denk.
1: Edwin Jongerijk in de ochtendploeg. Voor het eerst sinds zijn aantreden als minister-president bracht Rob Jetten een bezoek aan het aardbevingsgebied. Dat was gisteren in Zeerijp. En Appingedam ging in gesprek met inwoners over de versterking en het schadeherstel. Na afloop van zijn bezoek sprak verslaggever Maarten Siepel met de premier.
2: Minister-president Rob Jetten, een bezoek aan Groningen gebracht. Ja, waarom vandaag?
3: Ik denk dat het heel goed is om regelmatig in Groningen te komen. Om echt van mensen zelf te horen hoe gaat het met de versterkingsoperatie, met de aanpak van schades. Maar ook hier echt wel van jongeren te horen hoe zij het ervaren om tijdelijk in wisselwoningen te wonen.
2: Ja, u was natuurlijk ook in Zeerijp eerder vanochtend. U was ook in Zeerijp na aanleiding van de zware aardbeving toen. Toen nog één minister-president. Ja, wat hoort u als u spreekt met die bewoners en ook wat de impact is geweest van die beving die toch nog redelijk recent was?
3: Ja, kijk, heel veel mensen dachten dat misschien met het stoppen van de gaswinning de aardbevingen ook over zouden zijn. Maar Groningers wisten al lang, die aardbevingen die gaan gewoon nog jarenlang door. En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Ja, de vraag is ook altijd, ja, Den Haag luistert wel of niet goed genoeg. Nou, in ieder geval in Groningen zeggen ze dan altijd van Den Haag luistert eigenlijk niet. We hebben recent eigenlijk ook nog bijvoorbeeld gehad dat er twijfels waren bij ruim 8000 versterkingsrapporten. Het IMG wat allemaal rijrapporten kwijtraakt. Ja, het lijkt steeds zo'n veelkoppig monster waar steeds maar fout op fout gemaakt wordt. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Ja, het is een hele grote operatie om ervoor te zorgen dat Groningen versterkt is en ook echt een mooi economisch toekomstperspectief krijgt. Maar het heeft echt wel aanloopproblemen gehad. Er is heel veel nog niet goed gegaan. Daar leren we elke dag van. Met Henk Nijboer nu ook als regeringscommissaris hebben we ook iemand die zich daar echt in vastbijt en ons in Den Haag scherp houdt. Maar dat is ook wel een reden waarom ik hier ben. Om ook aan de rest van Nederland te laten zien. Het is niet niks wat hier gebeurt. De impact op gezinnen is groot. En ja, het is dus ook echt een plicht voor het hele land om ervoor te zorgen dat we voor die Groningers op blijven komen.
2: Ja, toch zeggen mensen hier in Appingedam ook wel, ja, mooi dat hij een wandeling maakt. Maar ja, wanneer gaat er in Den Haag nou echt wat veranderen? Omdat het al zo jarenlang duurt.
3: Ja, die frustratie die snap ik. Ik volg het dossier ook al vele jaren in allerlei rollen. Maar ik ben juist ook hier om het weer met eigen ogen te zien en te ervaren. Zodat ik ook in Den Haag kan helpen om de juiste dingen te doen voor Groningen.
2: Ja, toch veel Groningers die zijn toch ook bang dat er een kerncentrale mogelijk hierheen komt en opnieuw een windgewest wordt voor energie, net zoals met die gaswinning. Wat vindt u? Moet die er komen of niet?
3: We zijn nu als kabinet de rapporten die we hebben gekregen aan het bestuderen. De staatssecretaris is ook met de regio in gesprek. Technisch is Groningen een goede plek voor kernenergie. Maar we weten natuurlijk allemaal dat het draagvlak daarvoor hier in de regio beperkt tot niet is. Dus dat nemen we natuurlijk mee in de keuze die we later dit jaar moeten maken.
2: Het geldt eigenlijk ook voor de gaswinning uit de kleine velden natuurlijk, wat hier ook heel erg spreekt. Er lijken alweer vergunningen te worden verleend voor verschillende gasvelden. U heeft ook wel eens eerder gezegd, ook als minister, van ja, we hoeven eigenlijk niet meer Gronings gas nodig te hebben. Want die gaswinning uit die kleine velden blijft maar doorgaan en dus ook die onrust.
3: Ja, onze handtekening, ook met het nieuwe kabinet, staat wel echt onder dat het de winning uit het grote Groningenveld stopt en is gestopt en ook niet meer wordt opgestart. En we kijken per klein veld of dat veilig en verantwoord kan. Omdat we ook nog natuurlijk in die transitiefase zitten. En waar we ook nog gas nodig hebben. Maar hoe sneller we dat afbouwen, hoe sneller we heel Nederland verduurzamen, hoe minder we dat nodig hebben.
1: Minister-president Rob Jetten in gesprek met Maarten Siepel.

Shakira en Burna Boy, wie vroeger de stripboeken las van Lucky Luke, kent nog wel de ouderwetse goudkoorts met de Daltons, die boeven, weet je wel. Nou, zo'n ouderwetse goudkoorts, inclusief vermeende boeven, is nu gaande in België. Hoe dat zit, hoor je straks. Nu de Sandy Coast in de ochtendploeg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze
3: hydroloog. Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat en dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken en die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
2: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
4: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kans proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
2: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groningse Oosterparkwijk heerst de muizenplaag. De oorzaak van de overlast is waarschijnlijk de zwaar vervuilde woning van een overleden man, denkt woningcorporatie Nijenstee. Die woning wordt vandaag leeggehaald. De AI-supercomputer die naar Groningen komt wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder werd beraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, waardoor ook de levertijden van onderdelen tegenvallen. En Thijs Dallinga heeft een nieuwe club. De spits uit Hellum gaat voor Eerste FC Köln in de Bundesliga spelen. De Duitsers huren hem van het Italiaanse Bologna, waar Dallinga op een zijspoor was beland. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Dankjewel.
8: De deuren van Nijmegen, de deuren van Nijmegen.
9: Blijenberg.nl.
10: Oh, die van die deuren.
9: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
11: 28 augustus, Groningens ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
12: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
15: Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, even langs de prikklok. Met straks het gebrek aan wespen, goudkoorts in België en een wel heel bijzondere en vermeende inbreker. En nu de Bee Gees.
15: Radio.

0: De Bee Gees en Tragedy. Het is 9 minuten over 7. Een beetje donkere ochtend, veel bewolking. Daar kan van tijd tot tijd wat lichte regen uitkomen. En in de middag toch ook wel wat zon, maar ook wel weer een bui. Niet al te veel wind vandaag en een graad of 20. In Groningen vandaag op deze dinsdag, de 18e augustus. En ik weet niet, we hebben natuurlijk heel veel buiten gezeten. Hebben jullie heel veel last van wespen gehad? Tot nu toe?
1: Nee.
2: Nee,
1: eigenlijk.
0: Valt heel erg mee, hè?
2: Nee, hier in Nederland niet. Toen ik op vakantie was in Frankrijk, had ik het wel meer.
0: We hadden niet...
2: Zat ik op een terrasje en dan, dan kwam er zo'n vesp op mijn fris af of zo.
0: Ja, we hadden er in Italië op vakantie eentje die als we gingen eten langskwam. En voor de rest zagen we... Ik ging ervan uit dat het steeds diezelfde wesp was. Ja, last of geen last. Wespen die hebben natuurlijk ook een functie in de natuur. En de Wespenstichting die is daar nu mee bezig. Omdat weer eens te gaan tellen hoeveel wespen zijn er. Ze hebben zelf wel de indruk dat het veel minder zijn dit jaar. Zagen in 2024. Ook zo zegt de Wespenstichting. Want er is een combinatie eerst geweest van langdurige en heftige regenval. En daarna een aantal extreem warme dagen. En die combinatie is voor veel wespennesten funest geweest. Vraag is dus, hoeveel wespen hebben we dit jaar? Nou, dat kan nu geteld worden. Ik ga daar later vanochtend ook over praten met de Wespenstichting. Na 9 uur. Overigens zijn er maar 2 wespen waar we dan echt last van hebben. Hè? Dat zijn de gewone wesp en de Duitse wesp. Die moet je in Duits aanspreken als je die niet bij je eten wil hebben. Dat zijn zogeheten limonadewespen. Maar er zijn er nog 14 andere soorten. En daar hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel last van. Oh. Die storen ons niet als wij lekker buiten zitten te eten. Inderdaad, of met een drankje van
1: Oh, die komen niet op de zoetigheid af dan?
0: Nee. Oh. Maar ik heb wel gezegd, altijd als je buiten zit, dan ga je wat drinken en zo. Ik drink nooit meer uit een blikje bijvoorbeeld als ik buiten zit.
1: Dat je bang bent dat hij erin...
0: Ja, precies. Dat jij dat blikje op tafel hebt staan, dat je een boekje leest en dan niets voelde dat blikje aan je mond zet. Nee, dat risico wil ik niet lopen. Dan schenk ik het altijd wel uit in een glas.
2: Ja.
0: Toch?
2: Nee, eens.
0: Ja.
2: Een paar jaar geleden had ik eens een keer een wespennest in het dak zitten.
0: Ja, heb ik ook gehad.
2: Nou, dat is niet zo fijn.
0: Nee. De slaapkamer van de jongste dochter hadden wij altijd het luik zitten.
2: Ja.
0: En normaal komen, als je ergens in een huis een wespennest hebt zitten die binnen veel problemen veroorzaakt, dan doen ze er ook niet zo gekke veel mee. Hè.
2: Oh, nou, ik heb wel de wespenbestrijder even gebeld.
0: Ja, ik ook, ja. Ja, dat wil je in huis niet.
2: Nee, echt niet. Nee.
0: In België is er sprake van een regelrechte goudkoorts. Misschien heb je dat bericht wel gelezen. Ze hebben daar bij werkzaamheden in een kelderwand in het dorpje Sint-Gilles-Dendermonde hebben ze in een kelderwand 9 miljoen euro aan goud ontdekt.
2: Ja.
0: Gelezen, hè?
2: Ja, ja, zeker.
0: Nou, dat bericht is wereldwijd door iedereen gelezen. En je kunt erop wachten.
1: Ja.
0: De eigenaren hebben zich al gemeld. Het meest bijzondere, meldt de Belgische politie, is iemand die zegt van ja, in mijn vorig leven heb ik daar het geld verstopt. Ik ben bereid een beëdigde verklaring af te leggen waarin ik bevestig dat ik naar het beste vermogen van de herinnering uit mijn vorig leven het goud heb verstopt en het vervolgens ongeveer 60 jaar lang volledig ben vergeten.
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja, mooi.
0: Ja, mooi, hè? En ook iemand die zegt van ja, mijn grootvader uit Letland heeft dit goud daar verstopt en ik ben zijn kleinkind en ik heb daar nu wel recht op. Nou, zo komen er heel veel mensen binnen die zeggen van oh, dat goud is van mij.
2: Mooi.
0: Ja. Over zeggen ze België, nou ja, als je dat dan hebt, ga naar een notaris, een advocaat en meld je bij de rechtbank. Die zal wel besluiten of je de eigenaar bent of niet.
2: Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.
0: Nou, ik kan me nog herinneren uit mijn vorige leven. Ja. Mooi, hè, dat bestaat zo in.
1: Ja.
0: Dat hoop je toch op, hè? Dat je in je kelder bezig bent. En dat je er ineens goud ontdekt. Of iets anders. Het is wel een mooi verhaal. Ooit gehoord van het plaatsje Wurt?
2: In Duitsland?
0: Nee, in Nederland.
2: Oh.
0: Met EU. Wurt.
2: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Dat ligt aan de Waal in de gemeente Beuningen in de provincie Gelderland. Nou, daar waren mensen die waren 's avonds op straat en die keken in een huis en dan zagen ze lichtsignalen. Ze hoorden ook wat geluid en ze dachten, inbrekers.
1: Ja.
0: Dus de politie gebeld. Politie er naartoe en ook gelijk flink uitgerukt. 7 politieauto's, 2 hondengeleiders, omdat er inbrekers binnen zouden zijn. Nou, na enige moeite was de politie binnen. En er was inderdaad iets wat veroorzaakte dat er wat reuring was in het huis. De robotstofzuiger.
1: Oh.
0: Ik herhaal, 7 politieauto's, 2 hondengeleiders. Overigens is de verdachte robotstofzuiger niet aangehouden. Die mocht daar gewoon binnen blijven. Mooi, hè?
1: Ja,
0: ja,
1: het huis is niet schoon.
0: Nee, ik heb ook gewoon bij de hand moeten. Goed, het is 14 over 7. We hopen je weer een kleine glimlach bezorgd te hebben. In de

0: Veer Cameron Withcomb met het goede doel daarvoor. En zwijgen.
1: Lopend vuur.
0: Ja, gisterenmorgen spraken we er al over. De scholen zijn deze week begonnen. En met het begin van het nieuwe schooljaar beginnen ook uitdagingen, zullen we maar zeggen, voor docenten en leerlingen. Want leraren zien steeds vaker dat leerlingen gebruik maken van AI om opdrachten te maken. Ze is er nog nauwelijks voor te onderscheiden wat een leerling nou zelf kan en wat werk is van een computer. Dat is een zorgelijke trend, zei ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus van de Rijksuniversiteit gisteren bij ons in de uitzending.
2: Het Nederlandse onderwijs is al niet zo bijzonder goed, zeker het basisonderwijs op het moment niet. We zijn een soort vrije val beland de afgelopen 20 jaar. En dat heeft mede te maken met de opkomst van smartphones en de schermen in de klas enzovoort. En ja, als we dan nu ook nog AI gaan toevoegen, dan raken dat soort basisvaardigheden zoals begrijpend lezen, rekenvaardigheden, kritisch denkvermogen nog verder naar de achtergrond. En dat moeten we zien te voorkomen. Ik zou zeggen, laten we niet twee keer in dezelfde valkuil stappen.
0: In andere landen worden hier al maatregelen tegengenomen. Zo worden scholieren in Denemarken vaker schriftelijk overhoord en moeten scholen daar AI-websites blokkeren. En in Zweden zijn schoolboeken, pen en papier terug in de klas. Er is heel veel op geïnvesteerd. Overigens zijn er ook voordelen aan die, zeggen deskundigen. Ze leren daarmee omgaan en dat kan ze helpen bij bijles. Maar toch, weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken is ons lopend vuur.
3: Ja.
4: Het lijkt me niet heel verkeerd. Maar ja, AI is natuurlijk wel, wordt verder in de toekomst ook nog gebruikt. Dus ja, daar moet je dan ook wel rekening mee houden. Maar ja, als ik zie ook naar mijn neefje en nichtjes die dan daar heel veel gebruik van maken. Die gewoon AI een werkstuk laten maken.
0: Ja, maar dat, dan kun je net zo goed geen werkstuk maken,
4: nee,
0: toch?
4: Precies. En vroeger, spreek ik over vroeger. Ja. Die boeken maakte ik dan een samenvatting van alle hoofdstukken.
0: Ja. Ja.
4: En daar leerde je op dat moment zelf van twee jaar. Wat ik aan het maken was.
0: Rob, je hebt natuurlijk een.
3: Ja, zeker. Ja, en die maakt ook wel eens gebruik van AI natuurlijk. Niet om werkstukken te maken. Maar dat gebeurt wel veel. Dat hoor ik ook wel. Dus de Deense methode, dat is denk ik wel goed. Dat je wat vaker schriftelijk gaat overhoren. Mondeling gaat overhoren. Ook, ja. Of de leerling in kwestie de leerstof beheerst. Ja, maar goed, je moet ook inderdaad leren omgaan met AI. Dat hoort ook bij onderwijs. Dat moet ook. En
0: je zou maar docent zijn nu.
3: Ja, en als ik soms zie wat voor enorme boekentassen mijn zoon moet meezeulen naar de middelbare school, dat mag ook wel een beetje minder. Dus op zich, ja, digitale lesmethodes, daar is niks mis mee.
0: Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Ons loopt het vuur.
4: Ja, laat me weten hoe je daarover denkt. Dat kan digitaal via 050-318-280-0, de app natuurlijk.
0: Ja, ja.
4: Je mag ook even bellen. Of via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Docenten, leuk als ze even reageren. Hoe gaan ze mee om? Stemmen via ettevernoot.nl en de app van Noord. 83% van de stemmers is het eens met de stelling.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. En dan nog een paar jarige Hans van Willigenburg is jarig. Ach, dan kijk ik naar het klassenwerk. Later was hij natuurlijk van koffietijd.
4: Ja, ja, ja.
0: 84 geworden vandaag. Marathonloper Gerard Nijboer. Die won zilveren de marathon van de Spelen van 1980. Hij was 71 vandaag geworden. En het is de verjaardag van Mika. Je hoort hem aan de achtergrond. Hij wordt 43. We vieren.

0: om 19:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
1: AVB had de broekriem aan. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op oto-lift.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Het is net 19:30 geweest. Tijd voor het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen. In de omgeving van de Klaprooslaan in de Groninger Oosterparkwijk heerst een muizenplaag. Volgens bewoners rennen muizen door de keukens en lopen ze tussen plafonds. Ook ligt overal muizenpoep. De bewoners vermoeden, net als woningcorporatie Nijenstee, dat de bron van de overlast het zaafvervuilde huis van een inmiddels overleden man is. Die woning wordt vandaag leeggehaald. Dat kon volgens Nijenstee niet eerder, omdat in het huis ook een vlooienplaag heerste. De woningcorporatie zegt bewoners eerder al te hebben geholpen met het plaatsen van gaas en roosters en het dichten van kieren en naden. Aardappelzetmeelconcern AVB neemt maatregelen vanwege de flink lagere prijs die telers dit jaar voor hun zetmeel aardappelen krijgen. Die stelde AVB afgelopen maand vast op 50 euro per ton, bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar. Dat leidde onder boeren tot veel boosheid en daar zegt AVB begrip voor te hebben. De coöperatie had daarom de broekriem aan om de prijs aan het eind van het teeltjaar alsnog te kunnen verhogen. Zo verlaagt AVB het investeringsbudget en is een vacaturestop doorgevoerd. Volgens topman David Fousser gaan er geen gedwongen ontslagen vallen. Wel zal het personeelsbestand inkrimpen door werknemers die met pensioen gaan. Ook mogen boeren vrijwillig minder aardappelen leveren, terwijl ze wel recht houden op de leveringspremie. De AI-supercomputer die naar Groningen komt wordt minder krachtig dan verwacht. Voor de supercomputer zijn onderdelen nodig die veel duurder zijn geworden dan eerder werd beraamd. Komt door de enorme vraag naar AI-onderdelen wereldwijd, zegt Alex Berg, die de aanbesteding begeleidt. Ook kunnen de levertijden van onderdelen tegenvallen. Hij hoopt dat de AI-supercomputer begin 2028 kan opereren in Groningen. Een wielrenner is gisteravond gewond geraakt in Middelbert. De man ging hard onderuit op een fietspad langs de Meerstadlaan. Het slachtoffer maakte deel uit van een grotere groep wielrenners. Hoe hij ten val kwam is niet duidelijk. Na onderzoek in een ambulance moest de man mee naar het ziekenhuis. Een automobilist heeft zijn voertuig gisteren op een rijbaan van de N366 bij Nieuwe Pekela neergezet en daar achtergelaten. De politie kreeg daar aan het begin van de avond een melding van. Agenten hebben de rechterrijstrook afgezet totdat een sleepauto het voertuig ophaalde. Het is niet bekend of de eigenaar van de auto inmiddels is achterhaald. De politie waarschuwt op Instagram om je auto bij pech nooit zo achter te laten, maar altijd 112 te bellen. Op de Rensel in Winschoten begint de bouw van een enorme muurschildering van 75 meter lang en 5 meter hoog. Het kunstwerk moet uiteindelijk een gigantisch fotoalbum en schetsboek op een muur worden. Het kunstwerk vertelt de geschiedenis van de graffiti in Winschoten, vertelt projectleider Hugo Engwerda.
4: Wij gaan een hele grote muurschildering realiseren. En daarmee verbinden we verschillende generaties street art kunstenaars, van de pioniers uit de jaren 80 tot mensen die daar nu actief in zijn. En daarmee maken we eigenlijk gebied aantrekkelijk.
3: De street art wordt op 29 augustus onthuld. En Thijs Dallinga heeft een nieuwe club. De voormalige speler van FC Groningen gaat voor eerst een FC Köln in de Bundesliga spelen. De spits uit Helm wordt gehuurd van het Italiaanse Bologna, waar Dallinga op een zijspoor was beland. De 26-jarige spits speelde in Nederland eerder ook voor FC Emmen en Excelsior. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emusoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
6: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
10: De
0: Ochtendploeg.
10: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, binnenkort start de bouw van een vulstation voor waterstof in Farmsum. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels binnen en ik ga er zo over praten.
11: Goedemorgen. Hallo.

0: Melanie C van de Spice Girls samen met Lisa Left Eye Lopez. And Never Be The Same. Van aardgas naar waterstof in de haven van Delfzijl gaat binnenkort de boordengrond in voor een bijzonder nieuw energieproject. Ondernemer Edward Doorten bouwt er een vulstation om groene waterstof per vrachtwagen naar bouwterreinen en schepen te vervoeren. Locaties zonder vaste leiding. Hoe helpt dit nou het overvolle stroomnet? Wat betekent het voor Groningen als energieregio? Edward Doorten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent van Green Planet. Die boor die gaat er bijna in onder het Oosterhoornkanaal. Dat is essentieel voor uw project?
1: Ja, dat is essentieel, want daarmee moet de waterstof natuurlijk aangevoerd worden van de waterstofproducenten naar ons toe.
0: Anders hebt u het niet.
1: Anders hebben wij het niet. Nee. Hè? Kijk, je hebt waterstofproducenten en je hebt waterstofeindgebruikers. En daartussenin, daar zitten wij. En wij zorgen ervoor dat die waterstof van de producenten bij de eindgebruikers komen. En er zijn eigenlijk twee routes. De eerste route is dat het met een leiding bij de eindgebruiker terecht gaat komen. Maar niet iedereen heeft zomaar een waterstofleiding bij zijn voordeur liggen. En je kunt het ook met bulktrailers over de weg transporteren. En dat laatste, met die bulktrailers, daar gaan wij voor zorgen. En daarvoor gaan wij investeren in een waterstof-bulktrailer-vulstation in Delfzijl.
0: Mooi woord.
1: En als die bulktrailers dan vol zijn, dan gaan we ze transporteren over de weg naar iedere locatie waar grote hoeveelheden energie nodig zijn.
0: Maar dat is dan eenvoudiger dan leidingen aanleggen naar die bedrijven die het nodig hebben?
1: Het zijn eigenlijk twee routes. En ze kunnen eigenlijk ook niet zonder elkaar bestaan. Want leidingen heb je natuurlijk ook niet zomaar op een achternamiddag allemaal even aangelegd door het hele land heen. Gelukkig kunnen wij heel veel van de bestaande gasinfrastructuur, die kan weer hergebruikt worden. Dat is natuurlijk een groot voordeel. Maar even zo goed, daar gaan jaren overheen. En als je zo'n waterstofleider hebt liggen, dan wil je eigenlijk ook direct er een hoop waterstof doorheen laten gaan. Maar ja, daar moet die eindgebruiker natuurlijk er ook wel klaar voor zijn. Nou, wij kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen, hè, dat die industrie, dat is een grote eindgebruiker, dat die aanvankelijk kan beginnen met waterstof aangeleverd in deze bulktrailers, om delen van een industriële proces alvast over te zetten naar waterstof. Niet het hele fabriek, maar delen ervan. Te kunnen ervaren dat het goed functioneert. En als het niet goed functioneert, om het goed functionerend te krijgen. Nou, en als het dan loopt, hè, dan komt die waterstofleiding is er op enig moment. Nou, en dan kan die waterstof in grote hoeveelheden door die leiding heen stromen.
0: Ja. Mits aanwezig, want waterstof wordt natuurlijk ook al heel lang als een soort wondermiddel aangekondigd. En tot nu toe is het ook nog niet op alle plekken even goed van de grond gekomen.
1: Nee, het is niets is eenvoudig. De totale energietransitie is iets wat we alleen maar met z'n allen kunnen realiseren. Er zitten hele grote voordelen zitten daaraan vast. Ik denk dat we dat ook met z'n allen moeten gaan doen. Hè. Maar er moeten veel stappen gemaakt worden. Je ziet wel ontwikkelingen. Maar Europa kent zich niet als het meest snelle continent om dingen voor elkaar te maken. Maar uiteindelijk krijgen we het als een Europees continent wel altijd voor elkaar.
0: Maar is er straks voldoende waterstof om door die leiding van u te gaan?
1: Ja. Ja. Die producenten die komen er. Daar worden flink stappen gezet. Kijk bijvoorbeeld naar het grote Shell, wat een 200 megawatt electrolyzer binnenkort gaat openen in gebruik nemen in Rotterdam. Maar ook als je in Delfzijl kijkt, het bedrijf HCC. En met het Jules-project, die gaat binnenkort beginnen. Volt H2 is heel ver om de electrolyzer te gaan bouwen. Nobian zit er al jaren en produceert al jaren waterstof. Als bijproduct van de chloorproductie. Dus er is waterstof nu al beschikbaar. Morgen, hè. Morgen kunnen we gewoon die bulktrailers gaan vullen. Met de eerste waterstof van Nobian. En dan wordt het aangevuld met HCC. Wordt het aangevuld met Volt H2. Life heeft plannen in de regio. Er zijn ook veel subsidies ook al toegekend. Maar we weten allemaal, het is een prachtig mooi landje, dat Nederland. Maar je moet wel door machtig veel hoepels heen springen. En dat kost tijd.
0: En hoeveel tijd kost het dan nog voordat u straks de vrachtwagens kunt laten rijden nadat de waterstof door die pijpleiding is gegaan?
1: Nou, nogmaals, Nobian produceert waterstof, dus dat is er. Die leiding, daar gaan we mee boren in september, oktober. Op de locatie zijn we al druk aan het werk. En het bulktrailer vulstation zal er staan eerste helft van volgend jaar. En bulktrailers, daar hebben we al drie van in gebruik. En er staan ook nog een hele serie in bestelling en die worden eind dit jaar geleverd.
0: En kan ons dan ook helpen met de problemen die er nu zijn op het gebied van het stroomnet dat overvol zit?
1: Inderdaad, hè, dat is ook een van de grote voordelen. Alles wat we energie die we in waterstofmoleculen transporteren van A naar B toe, ja, dat hoeft niet in de vorm van elektronen, dus dat ontlast het elektriciteitsnet. En daarmee lossen we ook die netcongestieproblematiek op. En daarmee kunnen we als Nederland ook straks weer gaan bouwen. We zitten nu op slot van alle kanten. Ja, waterstof gaat ons daar enorm bij helpen.
0: Edward Doorten, directeur van Green Planet. Dank voor dit gesprek. Kwart voor acht, gelijk maar door met het weer. Ja, dat gaan we doen. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Vandaag nou veel regen vallen, denk je?
2: Nee hoor, nee. Het zijn allemaal zwakke fronten. En die 3 weken droogte, 4 weken droogte en warmte die we hebben gehad, dat moet de atmosfeer allemaal laten doorstromen. Als dat echt allemaal weg is, dan wordt het en de lage drukgebieden komen dichterbij, dan gaat het wel lukken. We krijgen vanochtend gewoon wat lichte regen af en toe uit de dikke gelaagde bewolking. Het is een graad of 16. Vanmiddag wordt het bij een zwakke zuidelijke wind 19 tot maximaal 20. Graden. Ik verwacht een fletse zon in de namiddag, dan wordt het even wat vriendelijker. Vanmiddag kan er een enkele losse bui overtrekken. Vanavond kan er ook nog een losse bui passeren. En komende nacht raakt het weer bewolkt. Morgenochtend dan is het een komende nacht ook een klein beetje lichte regen. En morgen is het lage drukgebied dichterbij. We krijgen dan een paar losse buien met tussendoor de zon er ook bij. En dankzij die zon ook weer 19 tot 20 graden.
0: Dankjewel, Roland. Stel, je organiseert een festival, dan is het allemaal klaar. En dan moet je nog opruimen wat je dan allemaal tegenkomt. Hoor je zometeen naar aanleiding van het boeren.

0: Shiny Happy People. Je hoorde R.E.M. in de ochtendploeg. Een boot, caravans, partytenten voor de organisatie van Boerenrock in Drouwermond, waar we afgelopen weekend nog aandacht voor hadden. Begon gisteren een flinke klus. Het meerdaagse festival zat erop en het opruimen van alle rotzooi kon beginnen. Organisator René Boyten.
1: In principe moet je gewoon je plek opgeruimd achterlaten. Maar dat is wel heel erg ingewikkeld om te handhaven. En dan, dan zie je zo'n slagveld als dat we nu hebben. Ik heb zeker een bende. Daar komt eerst een kraan met een grote containers komen er. En die gaan we eerst alle grove spullen eraf halen. En daarna komt er een ploeg overheen om het fijne materiaal eraf te halen. Normaal gesproken zijn we altijd vrijdag tegen 4:00 zijn we van het trein af. En dan zal er nog een verdwaald itempje staan wat we laten doen. Maar normaal is het er dan af. Ik moet zeggen, het was de dikste editie ooit. Dus er staat wel heel veel. Zou kunnen zijn dat het ietsjes langer duurt.
0: Ja, een boot en caravans bijvoorbeeld laat je gewoon achter naar een festival. Ja, en als het campingterrein klaar is, dan wacht de komende dagen ook nog het festivalterrein.
1: De club die ook de opbouw doet, die zijn nu heel erg hard om stukje voor stukje alle materialen weer van het veld af te halen. We beginnen met doeken overal uit te halen. En daarna kunnen de partijen zoals stijgenbouwers komen om alles weer af te breken.
2: En wat was voor jou het mooiste van het weekend?
1: Ik denk de ontlading gistermiddag om 3:00 met alle vrijwilligers. Dat we toch maar weer met elkaar gefixt hebben. En als ik dan de zaterdag uitverkopen, de camping uitverkopen, de zondag uitverkopen. En als ik kijk hoeveel mensen hier zondag liepen. Dat is wel heel erg mooi.
0: Ja, zei organisator René Boyten van het Boerenrockfestival in Drouwermond. Smerpenfestival was natuurlijk een incident waarbij een bezoeker zaterdag zwaar gewond raakte. Boerenrock 2027 staat overigens gepland van 12 tot en met 15 augustus. En zometeen staat als lopend vuur gepland. Weg met de computers in de klas, terug naar de schoolboeken. Is de stelling vandaag, zometeen de reacties.

0: René Beverwijk, ga je dat niet altijd zo? Ja, AI in de klas. Docenten hebben er last van. Leerlingen kunnen er ook veel van leren. Maar ze leren ook niet genoeg daardoor, zeggen deskundigen. Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Wat komt er binnen, Petra?
1: Dat zou wel veel beter zijn voor hun eigen ontwikkeling, zegt Henk Dijkhuizen. Ze leren zelf weer schrijven zonder autocorrectie. En Josette zegt, lezen en schrijven is de basis van alles. Woordkennis, weten hoe je iets op moet zoeken. Communicatie, het

0: begint er allemaal mee. Gewoon weer uit een boek en laten zien dat lezen ook leuk is. En daarbij heeft ze een mooie quote geplaatst. Lezen laat ons naar andere plaatsen gaan als we moeten blijven waar we zijn.
1: Dat is mooi.
0: Dat is heel mooi.
1: Lezen is ook gewoon lekker. Maar dat terzijde. Ja. Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken 050-3188-288. Praat met ons mee. Leuk, ook als je docent bent. Overigens stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 84% van de stemmers is het eens met de stelling. Straks aandacht voor graffiti. Of gravity in Winschoten. En wel is dat op het weerstation van Radio Noord. En nu met een colaatje erbij. Robin Beck, First Time.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Het is nu 8 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
11: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
10: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
12: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
10: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Non-stop.

0: Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.

regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 10 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jetten van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.

regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jetten van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen. Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

als bellefleuren. Ze geurt naar goud, renetten en amandelen. Ze heeft dat pure, geen haute couture. Maar wat ze hebben moet, het heeft ze wel. En daarom

Ze gaat niet tien. Ze kan niet skiën, maar mensenlief, wat heeft ze een allure. Ter volle knieën, zijn melodieën, ze heeft er hele handel van nature. Ze heeft dat malse, als ze gaat walsen, dan gaat het mannenhart holder de bolder. Ze heeft dat verse van rode kersen, dat mooie hemellichaam uit de polder. Ze hoort podo.

0: Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: '80s en '90s.

De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. JA21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met PRO. Volgens hem staat de inzet van PRO haaks op die van JA21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. PRO-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon.

De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jetten van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind.

Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 5:00.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk, een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon, ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jetten van onder meer woningcorporatie Edes, Bouw het Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna

400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet, want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is

0: te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
1: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
0: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase.

wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantsleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko

Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer de Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar.